Staten was in 1936. Ze werden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw ook al ingezet als afschrikmiddel. De voormalige bondskanselier van Duitsland, Gerhard Schröder, heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Het Kremlin publiceerde ook foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Poetin zou woensdagochtend hebben vernomen dat Schröder in de Russische hoofdstad was en hem dan bij hem thuis hebben uitgenodigd. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en hij heeft nog steeds en duidelijk een hechte band met Poetin. Daar krijgt hij al jaren kritiek op. Volgens Poetin zou Schröder een rol kunnen opnemen als bemiddelaar in gesprekken om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Maar dat idee werd afgewezen door zowel Oekraïne als de Europese Unie. Bij een nieuwe Russische drone-aanval op Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn twee doden gevallen. De drone zou een auto hebben geraakt en de twee inzittenden overleefden dat niet. Donderdag werd bij een andere aanval op Kramatorsk ook al een bus geraakt. Daarbij kwamen zeker 33 mensen om. Ook in andere delen van Oekraïne blijven de Russen terreur zaaien. Door een aanval op het energienet van Kiev zitten de grote delen van de hoofdstad zonder stroom. De metro rijdt niet meer en op veel plaatsen is er weinig of geen leidingwater. Volgens de burgemeester moeten de inwoners van Kiev nog voor de winter al in overlevingsmodus. Vannacht wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen in het westen. Daarna trekt die regen of motregen verder naar het oosten. In de namiddag wordt het dan opnieuw wat droger. En temperaturen gaan tot 15 graden overdag. Er staat ook nog veel wind. Met tegen de avond dan vervolgens opnieuw regen vanaf de kust. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Straks wordt er veel hinder verwacht door de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbond tegen de besparingen van de overheid. Er is 's middags een betoging in Brussel. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Er is een alternatieve dienstregeling voorzien. Bij de MIVB in Brussel wordt veel hinder verwacht, maar op welke lijnen is pas tegen de ochtend duidelijk. De treinen rijden wel normaal. In het onderwijs zal er wellicht hier en daar ook impact zijn door leerkrachten die mee actie voeren. In de Verenigde Staten zal de executie van een man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei bij de rechtse zender Real America's Voice dat de bevolking die executie zal kunnen volgen en dat wordt bevestigd door het Pentagon. Het gaat om de executie van een man die 13 militairen heeft doodgeschoten op een militaire basis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld en er werd afgelopen week ook beslist dat die executie eind dit jaar zal worden

0: Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze willen de federale regering waarschuwen voor nieuwe besparingsmaatregelen bij de begrotingsonderhandelingen. Dat zegt Bert Engelaar van het ABVV.
1: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering. Opnieuw moeten ze zoeken naar miljarden. Dat ontkennen we niet, maar ze blijven het wel steeds zoeken bij dezelfde mensen. En ze blijven in dezelfde zakken graaien. Daarvoor komen we op straat, omdat het steeds in onze zakken zijn en die van onze mensen.
0: De ACV trekt straks om 9:30 naar de partijhoofdkwartieren van de regeringspartijen. En om 11:30 is er in Brussel een betoging van het ABVV. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Er is een alternatieve dienstregeling voorzien. Bij de MIVB in Brussel wordt veel hinder verwacht. Op welke lijnen is pas straks duidelijk. De treinen rijden wel normaal. In het onderwijs zal er wellicht hier en daar ook impact zijn door leerkrachten die mee actie voeren. Bij verschillende Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn donderdag 7 mensen om het leven gekomen. 2 mensen werden gedood bij een drone-aanval op een voertuig. Bij een drone-aanval op een tentenkamp voor ontheemden viel ook nog een dode. En bij Israëlische bombardementen op een woongebouw kwamen een vrouw en een kind om het leven, zei de civiele bescherming. En bij nog 2 andere aanvallen vielen ook nog 2 doden. Het Israëlische vergeldingsoffensief na de terroristische aanval van Hamas 3 jaar geleden eiste in de Gazastrook al meer dan 74.200 doden. In de Verenigde Staten zal de executie van een man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. Dat heeft het Pentagon bevestigd. Het gaat om de executie van een man die 13 militairen heeft doodgeschoten op een militaire basis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld en er werd beslist dat de executie op 3 december zal worden uitgevoerd door een vuurpeloton. En nu dus ook dat dat zal worden uitgezonden of gestreamd. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. Ze werden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw ook al ingezet als afschrikmiddel. Minima rond 10 graden vannacht. In het westen regen en die trekt langzaam oostwaarts de komende uren. De dag begint dus nat, maar tegen de middag wordt het droger met opklaringen. En maximaal tot 15 graden. Er staat ook veel wind. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw regen vanaf de kust. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze willen de federale regering waarschuwen voor nieuwe besparingsmaatregelen bij de begrotingsonderhandelingen. Dat zegt Bert Engelaar van het ABVV.
1: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering. Opnieuw moeten ze zoeken naar miljarden. Dat ontkennen we niet, maar ze blijven het wel steeds zoeken bij dezelfde mensen. En ze blijven in dezelfde zakken graaien. Daarvoor komen we op straat, omdat het steeds in onze zakken zijn en die van onze mensen.
0: Het ACV trekt straks om 9:30 naar de partijhoofdkwartieren van de regeringspartijen. En om 11:30 is er in Brussel een betoging van het ABVV. Er wordt veel hinder verwacht door die nationale actiedag. Bij de lijnen rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Er is een alternatieve dienstregeling. Bij de MIVB in Brussel wordt veel hinder verwacht, maar op welke lijnen is pas straks duidelijk. De treinen rijden wel normaal. In het onderwijs zal er wellicht hier en daar impact zijn door leerkrachten die actie voeren. In Antwerpen-Noord zijn 3 mensen in levensgevaar na een vecht- en schietpartij gisteravond in een huurwoning. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse nadat er schoten waren gehoord. 3 verdachten zijn opgepakt en het vuurwapen is in beslag genomen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: De feiten deden zich voor in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb zelf troffen zij dan 3 mannen aan die gewond waren. Zij zijn alle 3 ook in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. We onderzoeken de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
0: In de VS zal de executie van een man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd bij de rechtse zender Real America's Voice. De man die wordt geëxecuteerd heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een militaire basis in Texas. De executie zal plaatsvinden op 3 december. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. En vandaag zal in de VS een Oekraïense delegatie spreken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Bij de gesprekken zou ook een Europees team aanwezig zijn en vertegenwoordigers van de NAVO. De Amerikaanse bemiddelingspogingen zaten sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari in een impasse, maar zijn de afgelopen weken hervat. Directe gesprekken waarbij zowel de Oekraïners als de Russen aanwezig zijn nog niet gepland. Het weer dan. De dag begint nat, maar tegen de middag wordt het droger met opklaringen en tot 15 graden. Er staat veel wind. Tegen de avond opnieuw regen vanaf de kust. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Christelijke en de Socialistische Vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze vragen de federale regering om bij de begrotingsonderhandelingen het geld niet opnieuw bij dezelfde mensen te zoeken. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Bond.
1: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering. Opnieuw moeten ze zoeken naar miljarden. Dat ontkennen we niet, maar ze blijven het wel steeds zoeken bij dezelfde mensen. En ze blijven in dezelfde zakken graaien. Daarvoor komen we op straat, omdat het steeds in onze zakken zijn en die van onze mensen.
0: Het ACV trekt vanmorgen naar de partijhoofdkwartieren van de regeringspartijen. En vanmiddag is er in Brussel een betoging van het ABVV. Door de Nationale Actiedag wordt veel hinder verwacht bij het openbaar vervoer. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Bij de MIVB in Brussel zou hooguit de helft rijden. De treinen rijden wel normaal. In het onderwijs zal er wellicht hier en daar impact zijn door leerkrachten die actie voeren. Voor het tweede jaar op een rij zitten er minder leerlingen in de Vlaamse scholen. Het aantal geboorten daalt al jaren. En Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd over die trend, want de gevolgen voor scholen kunnen groot zijn, zegt topman Bruno van Opbergen.
2: We hebben vandaag financiering op basis van leerlingenaantallen. Als de leerlingenaantallen de komende tijd dalen, dan zal dat natuurlijk een impact hebben op de scholen. Maar het is niet omdat je als school plots 40, 50 minder leerlingen hebt, dat je daarom minder kosten hebt op vlak van infrastructuur, op vlak van energie en zo meer. Dus we gaan ook daar moeten gaan kijken naar wat betekent ons huidige financieringssysteem voor die dalende nataliteit waarmee we gaan geconfronteerd worden.
0: Van Opbergen wil vermijden dat in landelijke gebieden scholen plots moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Hij pleit voor een betere samenwerking op regionaal niveau. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een vecht- en schietpartij in een appartement. 3 verdachten zijn opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: De feiten deden zich voor in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb zelf troffen zij dan 3 mannen aan die gewond waren. Zij zijn alle 3 ook in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. We onderzoeken de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
0: In de Verenigde Staten zal de executie van een ter dood veroordeelde man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd bij de rechtse zender Real America's Voice. De man die wordt geëxecuteerd heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een militaire basis in Texas. De executie zal plaatsvinden op 3 december. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de VS was in 1936. Het weer zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag tijdelijk droger, maar vanavond gaat het vanaf de kust opnieuw regenen. Aan zee kan het nog 18 graden worden. In het centrum schommelen de maxima rond 15 graden. Ook het weekend is nog fris met nog enkele buien op zaterdag. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vakbonden houden een nationale actiedag tegen nieuwe besparingen. Het katholiek onderwijs maakt zich zorgen over het dalend aantal leerlingen. En voor het eerst in 90 jaar zou in de VS een ter dood veroordeelde publiek terechtgesteld worden. De christelijke en socialistische vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze vragen de federale regering om bij de begrotingsonderhandelingen het geld niet opnieuw bij dezelfde mensen te zoeken, want werknemers zijn bezorgd, zegt Ann Vermorgen van het ACV.
1: We hebben de voorbije weken geluisterd op de werkvloeren wat er leeft bij de mensen. Ze zijn zo bekommerd om hun koopkracht, om hun sociale zekerheid. De prijzen aan de pomp stijgen, energiefacturen stijgen, de winkelkarprijs stijgt. Zij zeggen van, kijk, wat gaat er nog op ons afkomen? Er zijn ook de beslissingen al geweest van de Vlaamse regering. De cumul van al die dingen, dat wordt een explosieve cocktail, zal ik maar zeggen. Dat de mensen zeggen, wij,

0: kunnen het niet langer trekken.
1: Het ACV trekt vanmorgen naar de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het ABVV houdt een betoging in Brussel straks om 11:30. En door de actiedag zal er hinder zijn bij de lijn en vooral ook bij de MIVB in Brussel. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt. De treinen rijden wel normaal. Ook in het onderwijs kan er hinder zijn door de stakingsactie of door de actiedag. Maar het is nog niet duidelijk hoe groot die hinder daar zal zijn. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil een nationaal team van topdeskundigen samenstellen om complexe vormen van kanker te behandelen. Dat maakt deel uit van zijn plan om kanker de komende jaren beter aan te pakken. Minister van den Broeke.
2: Bij vele kankers zijn er toch bepaalde momenten dat je echt topexpertise moet inschakelen om de diagnose echt goed te hebben. En we willen eigenlijk een soort van nationaal multidisciplinair expertenpanel creëren, waarbij voor die hele complexe diagnoses je echt de topexperten over heel het land rond de tafel krijgt die voor één specifiek geval echt het beste advies kunnen geven.
1: Elk jaar krijgen in ons land 77.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. En dat aantal zal nog toenemen tot 2035, omdat de bevolking veroudert. Voor het tweede jaar op een rij zitten er minder leerlingen in Vlaamse scholen. Het aantal geboortes daalt al jaren en Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd over die trend. Want scholen krijgen een budget op basis van hun aantal leerlingen. Terwijl de kosten aan bijvoorbeeld het schoolgebouw even hoog blijven. Topman Bruno van Opbergen pleit voor een betere samenwerking tussen schoolbesturen in één regio.
3: Als je bijvoorbeeld vandaag kijkt naar de subsidiering van schoolgebouwen. Ook dat is iets wat vandaag puur op niveau van de school bekeken wordt. Terwijl ook daar de middelen voor schoolinfrastructuur zijn al beperkt. De noden zijn groot. Je kan dat niet laten afhangen van puur het belang of het perspectief van één school. Je moet ook dat voor een groter en hoger niveau gaan bekijken.
1: Van Opbergen wil zo vermijden dat in landelijke gebieden scholen plots moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. In Antwerpen zijn drie mannen zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij in een appartement dat verhuurd werd op Airbnb. Bij die vechtpartij zijn ook verschillende schoten gelost. De politie was zeer snel ter plaatse en vond drie twintigers in kritieke toestand. Een van de drie is intussen buiten levensgevaar. Kort nadien zijn in de buurt drie verdachten opgepakt. In de VS zal de executie van een man door een vuurpeloton live uitgezonden worden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd bij de rechtse zender Real America's Voice. Jens Fransen, wie gaat er terechtgesteld worden?
4: Het gaat om de executie van een militair die 13 andere militairen heeft doodgeschoten op een legerbasis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld en er werd beslist dat de executie op 3 september zal worden uitgevoerd, uitzonderlijk door een vuurpeloton. Ook uitzonderlijk is dat het Amerikaanse leger zal instaan voor die executie.
1: En dat zal voor iedereen te zien zijn ook.
4: Ja, volgens de Amerikaanse defensieminister Hegseth zal het live worden uitgezonden. Nu, in de VS zijn de meeste executies voor beperkte kring. Denk dan advocaten, familie van het slachtoffer al openbaar. Maar nu zou het dus voor iedereen zijn. En de laatste keer dat er echt een openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. Met de live uitzending wil de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth mogelijke criminelen en terroristen afschrikken, zegt hij.
1: Dankjewel, Jens. En een Oekraïense delegatie praat vandaag in de VS met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Bij die gesprekken zou ook een Europees team aanwezig zijn en vertegenwoordigers van de NAVO. De Amerikaanse bemiddelingspogingen zaten sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari in een impasse, maar de afgelopen weken zijn ze hervat. Het weer zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag tijdelijk droger, maar vanavond gaat het vanaf de kust opnieuw regenen. Aan zee kan het nog 18 graden worden. In het centrum schommelen de maxima rond 15 graden. Ook het weekend is nog fris met nog enkele buien op zaterdag. We begonnen met de nationale actiedag van de vakbonden tegen nieuwe besparingen. De Christelijke en Socialistische Bond vragen dat de federale regering niet opnieuw bespaart ten koste van gewone werknemers, zieken en gepensioneerden. Er wordt op deze nationale actiedag hinder verwacht bij het openbaar vervoer. Meer op VRT Nieuws.

0: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vakbonden houden een actiedag tegen nieuwe besparingen. Een nationaal team van topexperten moet complexe vormen van kanker beter helpen behandelen. En voor het eerst in 90 jaar wil de VS een ter dood veroordeelde publiek terechtstellen. De christelijke en de socialistische vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze vragen de federale regering om bij de begrotingsonderhandelingen het geld niet opnieuw bij dezelfde mensen te zoeken, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Bond.
1: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering. Opnieuw moeten ze zoeken naar miljarden. Dat ontkennen we niet, maar ze blijven het wel steeds zoeken bij dezelfde mensen en ze blijven in dezelfde zakken graaien. Daarvoor komen we op straat, omdat het steeds in onze zakken zijn en die van onze mensen.
0: Ook volgens Anne Vermorgen van het ACV maken veel werknemers zich zorgen.
2: We hebben de voorbije weken geluisterd op de werkvloeren wat er leeft bij de mensen. De prijzen aan de pomp stijgen, energiefacturen stijgen, de winkelkarprijs stijgt. Zij zeggen van, kijk, wat gaat er nog op ons afkomen? Er zijn ook de beslissingen al geweest van de Vlaamse regering, dat de mensen zeggen, wij kunnen het niet langer trekken.
0: Het ACV trekt vanmorgen naar de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het ABVV betoogt vanmiddag in Brussel. En de ondernemersorganisaties, VOCA en Unizo, klagen dan weer aan dat de overheid telkens naar ondernemers kijkt om de begroting op orde te krijgen. Daarom lanceren ze een campagne Ik steun ondernemerschap. Volgens VOCA en Unizo zijn het de ondernemers die elke dag investeren en werkgelegenheid creëren. En dat verdient volgens hen vertrouwen en respect en geen bijkomende belastingen. Door de actiedag zal er hinder zijn bij de lijn en vooral dan bij de MIVB. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt. De treinen rijden wel normaal. De impact op het onderwijs is nog onzeker. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil een nationaal team van topdeskundigen samenstellen om complexe vormen van kanker te behandelen. Dat maakt deel uit van zijn plan om kanker de komende jaren beter aan te pakken. Minister van den Broeke.
3: Bij vele kankers zijn er toch bepaalde momenten dat je echt topexpertise moet inschakelen om de diagnose echt goed te hebben. En we willen eigenlijk een soort van nationaal multidisciplinair expertenpanel creëren, waarbij voor die hele complexe diagnoses je echt de topexperten over heel het land rond de tafel krijgt die voor één specifiek geval echt het beste advies kunnen geven.
0: Elk jaar krijgen in ons land 77.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. En dat aantal zal nog toenemen tot 2035, omdat de bevolking veroudert. Dr. Willem Liebaert van de Belgische Vereniging voor Medische Oncologie werkt mee aan het plan van de topexperten. De zorg moet meer georganiseerd worden vanuit gespecialiseerde centra, zegt hij.
4: We gaan niet meer allemaal individueel in de ziekenhuizen rond complexe of zeldzamere tumoren kunnen praten. We gaan referentienetwerken moeten maken rond een referentiecentrum. We gaan samen zitten in een overleg. Er wordt een behandelplan opgesteld en dat behandelplan zal heel duidelijk zijn voor dat aspect van de zorg. Gaat de patiënt verder moeten rijden naar dat centrum met die expertise en voor die bepaalde aspecten van de zorg kan dicht bij huis.
0: Voor het tweede jaar op rij zitten er minder leerlingen in Vlaamse scholen. Het aantal geboortes daalt namelijk al jaren en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt zich zorgen over die trend, want scholen krijgen een budget op basis van hun leerlingenaantal, terwijl de kosten aan bijvoorbeeld het schoolgebouw even hoog blijven. Topman Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor een betere samenwerking tussen schoolbesturen in één regio.
5: Als je bijvoorbeeld vandaag kijkt naar de subsidie van schoolgebouwen. Ook dat is iets wat vandaag puur op niveau van de school bekeken wordt. Terwijl ook daar de middelen voor schoolinfrastructuur zijn al beperkt. De noden zijn groot. Je kan dat niet laten afhangen van puur het belang of het perspectief van één school. Je moet ook dat op een groter en hoger niveau gaan bekijken.
0: Van Opbergen wil zo vermijden dat in landelijke gebieden scholen plots moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. In Antwerpen zijn 3 mannen zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij in een appartement dat verhuurd werd via Airbnb. Bij die vechtpartij zijn ook schoten gelost. De politie was zeer snel ter plaatse en vond 3 twintigers in kritieke toestand. 1 van de 3 is intussen buiten levensgevaar. Kort nadien zijn in de buurt 3 verdachten opgepakt. 1 van de verdachten is 18, alle andere betrokkenen zijn twintigers. In Amerika zal de executie van een ter dood veroordeelde man live uitgezonden worden. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. Jens Fransen, dat is heel opmerkelijk. Wie is de veroordeelde?
6: Gert, het gaat om de executie van een militair die 13 andere militairen heeft doodgeschoten op een legerbasis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld en er werd beslist dat de executie op 3 september zal worden uitgevoerd, uitzonderlijk door een vuurpeloton. Ook al uitzonderlijk is dat het Amerikaanse leger zal zijn dat instaat voor de executie.
0: Ja, en opmerkelijk dus, die executie op 3 december zal voor iedereen te zien zijn?
6: Ja, het zal live worden uitgezonden volgens defensieminister Pete Hegseth. In de VS zijn de meeste executies voor beperkte kring. Denk dan advocaten, familie van slachtoffers al openbaar. Maar nu zal het dus voor iedereen zijn. De laatste keer dat er zo'n openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. En met de live uitzending wil de Amerikaanse minister van Defensie mogelijke criminelen en terroristen afschrikken, zo zegt hij.
0: Maar toch opmerkelijk. Dankjewel, Jens. De burgemeester van New York, de democraat Zoran Mamdani, wil dat de omstreden immigratiepolitie ICE uit zijn stad vertrekt. Gisteren schoten agenten van ICE in New York een man in zijn auto neer, terwijl een kind van 5 op de achterbank zat. De man van 28 raakte gewond, het kind bleef ongedeerd. Volgens de immigratiepolitie heeft de man een strafblad en is hij lid van een bende. En de zuidelijke Amerikaanse staten Louisiana en Alabama maken zich op voor een zware orkaan die vanavond de kust zal bereiken. Op het voorspelde traject van de orkaan liggen enkele belangrijke Amerikaanse olieraffinaderijen. Een deel van het personeel daar is al geëvacueerd. Als die raffinaderijen beschadigd raken, dan kan dat leiden tot een tekort aan diesel en dus hogere dieselprijzen in de VS. En eerder deze week heeft Amerikaanse president Trump net maatregelen

werknemers, zieken en gepensioneerden. De werkgeversorganisatie vraagt dan weer geen besparingen op de kap van de ondernemers. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Vrijse Femming.

0: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een 200-tal militanten van de Christelijke Vakbond zijn vanmorgen gaan aanbellen bij het partijhoofdkwartier van N-VA in Brussel. De federale regering zit midden in begrotingsonderhandelingen en moet 10 miljard euro besparen. En de vakbond maakt zich zorgen over mogelijke nieuwe besparingsmaatregelen. Lien de Koman, bij N-VA, daar is de vakbond binnengelaten?
1: Nee, ze hebben 3 keer aangebeld, maar zijn niet binnengelaten. Ze zijn ontgoocheld natuurlijk, want ze staan hier met velen op de stoep. Straks proberen ze hetzelfde bij Vooruit. De bedoeling is om met een kleine delegatie naar binnen te gaan. En daarbij zijn ook mensen die vanuit hun eigen situatie zullen getuigen welk effect die besparingen hebben. Dit is bijvoorbeeld Rita Jans. Zij werkt in een industriële wasserij.
2: We merken dat bij onze collega's dat die soms ook een lege brooddozen bij hebben. Dat ze geen geld hebben om op laatste van de maand voor rond te komen. Geen geld voor naft.
1: ACV wil de regeringspartijen dus waarschuwen dat die geen nieuwe maatregelen mogen nemen
3: de
1: die deze mensen treffen, zegt voorzitter Anne Vermorgen.
3: De mensen vragen zich af van, help, als nu nog een keer de factuur van de begrotingsbesprekingen ook nog eens onze richting komt, ja, dan zeggen wij return to sender, die factuur. Dat kan niet langer. Dus ja, dat is onze boodschap.
1: En zo trekken verschillende groepen militanten vanmorgen dus langs alle regeringspartijen en in de hoop dat ze zo invloed kunnen hebben op die begrotingsgesprekken.
0: Dankjewel, Lien. Woonmaatschappijen hebben dit jaar al meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de renovatie en de bouw van sociale woningen. Dat is het hoogste bedrag in jaren. Woonmaatschappijen kunnen voordelige leningen krijgen van de Vlaamse overheid, maar ze gebruikten die beschikbare budgetten de afgelopen jaren niet volledig. Het grootste deel van de investeringen nu gaat niet naar nieuwbouw, maar naar renovatie van oude sociale woningen. Toch hoopt minister van Wonen, Melissa de Prater, dat de lange wachtlijst de komende jaren korter wordt.
4: 200.000 gezinnen, dus dat is een heel lange wachtlijst. We zien ook dat de voorbije jaren de budgetten niet buiten geraakten, niet uitgegeven geraakten. En dat zorgt natuurlijk dat uw wachtlijst aangroeit, maar dat uw aantal sociale woningen niet meegroeien. Dus we hebben daar sowieso een heel grote achterstand in te halen. Dat zal niet van vandaag op morgen mogelijk zijn. Maar het is wel belangrijk dat we eindelijk zien dat dat toch de goede richting uitgaat. En nu moeten we natuurlijk zorgen dat dat zo snel mogelijk kan, dat er meer nieuwbouw komt en tegelijk dat het bestaande patrimonium, ja, dat dat ook beter wordt.
0: De politievakbond NSPV wil meer duidelijkheid over de preventieve arrestaties die de burgemeester van Antwerpen van Doesburg deze week heeft aangekondigd. De politie kan er voortaan gekende overlastplegers preventief oppakken, ook als ze geen strafbaar feit plegen. Die maatregel krijgt kritiek van onder meer de Liga voor de Rechten van de Mens. En er komen ook veel vragen over van politieagenten, zegt Timmy Klaases van de vakbond.
5: Zij voelen hun eigen niet comfortabel, dat ze eigenlijk morgen mensen op het straat moeten oppakken, waar dat zij van zeggen van ja, is het voor ons echt die man problematisch om op te pakken. En ze voelen eigenlijk daar niet goed bij en ze stellen hun eigen vragen of dat allemaal wel wettelijk is. En dat hebben wij eigenlijk gevraagd aan de burgemeester en aan de korpschef. En daar vragen wij dan eigenlijk de garantie, dat moesten zij die bevelen uitvoeren, dat zij zelf niet in de problemen komen.
0: Een Oekraïense delegatie praat straks in de VS met Amerikaanse gezanten over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. De Amerikaanse bemiddelingspogingen zaten sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari in een impasse. Maar de afgelopen weken zijn ze hervat, zegt journalist Hans-Jaap Melissen vanuit Oekraïne.
6: Er zijn natuurlijk bezoeken geweest van de gezanten van Trump aan Kiev in september en Moskou. En toen zou er gewerkt worden achter de schermen aan nieuwe ideeën. En nu zijn er blijkbaar voorstellen voor nieuwe ideeën. Had er in ieder geval 2 dagen in Miami gepraat worden door die gezanten met een belangrijke gezant van Zelensky. En er komen ook veiligheidsadviseurs van Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de NAVO en de EU bij zitten. Gaat dat iets worden? Dat is maar de grote vraag.
0: Het weer zwaar bewolkt, af en toe regen, na de middag tijdelijk droger, maar vanavond opnieuw regen vanaf de kust, maxima vandaag rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel Gert, hoe gaat het onder...
7: Here we go. Are you ready? Kleine family.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Militanten van de Christelijke Vakbond gaan vanmorgen aanbellen bij de hoofdkwartieren van de federale regeringspartijen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro voor de begroting en de vakbond wil geen maatregelen meer die werknemers en gezinnen treffen. Lien de Koman, zijn ze intussen al ergens binnengelaten?
1: Wel, de groep die ik al de hele ochtend volg is eerst bij N-VA geweest. Daar zijn ze niet binnengelaten. Ze hebben wel alternatieve besparingsvoorstellen achtergelaten bij de deur. Nu zijn we bij Vooruit en hier is het wel gelukt. Er is een kleine delegatie naar binnen op het partijhoofdkwartier met ook mensen die getuigen welk effect de besparingen op hen hebben. Rita Jans bijvoorbeeld, zij werkt in een industriële wasserij.
2: We zien soms dat de mensen geen brood hebben, ofwel brengen die een heel brood mee en dan eten die gewoon een droge boterham. Dan hebben we een werkgever die zorgt soms voor vers fruit en dan nemen ze dat mee naar huis voor hun kinderen eigenlijk.
1: ACV wil de regering nu waarschuwen dat hij geen nieuwe maatregelen mag nemen die het leven nog duurder of nog moeilijker maken voor deze mensen, zegt voorzitter Anne Vermorgen.
3: De mensen vragen zich af van, help, als nu nog een keer de factuur van de begrotingsbesprekingen ook nog eens onze richting komt, ja, dan zeggen wij return to sender, die factuur. Dat kan niet langer. Dus ja, dat is onze boodschap.
1: En zo hoopt ACV dus invloed te kunnen hebben op die begrotingsgesprekken, Gert.
0: Dankjewel, Lien. Bij een aantal scholen in het centrum van Brussel protesteren scholieren vandaag tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eerder deze week waren er ook protesten in onder andere Luik. Dat protest mondde uit in rellen en vernielingen. In Brussel verliep het vanmorgen meestal rustig, maar bij het Atheneum Léon Lepage in het centrum liep het even uit de hand. Stijn de Vwart was erbij.
4: Hier aan de ingang van de school hebben leerlingen geprobeerd om de straat af te sluiten met hekken. Agenten in speciale uitrusting op de fiets kwamen snel ter plaatse. Vanuit de tegengestelde richting kwamen agenten met schilden en die voerden een charge uit op de leerlingen. De leerlingen werden ingesloten en de school werd ook deels ontruimd. Gemaskerde jongeren werden gefouilleerd en geïdentificeerd. Na een half uurtje keerde de rust terug in de straat. Er werd niemand opgepakt.
0: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling, bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Maar er gaat nog te weinig aandacht naar preventie, vindt Wart Rommel van Kom op tegen kanker.
5: Bijvoorbeeld de strijd tegen tabak, dus roken en vapen. Daar zien we dat roken en vapen bij jongeren de laatste jaren niet verder daalt. Dus daar is er echt wel een hele grote uitdaging. En daar vinden we dat de maatregelen in het kankerplan toch wat krachtdadiger mochten zijn. Dus dat vinden wij aan de zwakke kant.
0: De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth wil dat een ter dood veroordeelde in het publiek terechtgesteld wordt. De veroordeelde heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een basis in Texas. En zal nu ook door een militair vuurpeloton ter dood gebracht worden. En via een livestream zou iedereen dat kunnen volgen. Daarmee zou Amerika terugkeren in de tijd, zegt Björn Soenes.
6: Als je naar de geschiedenis kijkt, zou je kunnen zeggen, ze gaan gewoon terug tot de 19e eeuw. Toen was dat bon ton om publiek te executeren. Er waren zelfs feestjes. En het laatste dat dateert van 1936, toen een zwarte man werd opgehangen nadat hij veroordeeld was voor verkrachting op een blanke vrouw. 20.000 toeschouwers waren er toen in Kentucky. Totdat het soms fout liep met die executies en mensen zeiden, dit kan toch niet, dit is niet stichtend, dit is niet meer van deze tijd. Maar kijk, de tijd is terug.
0: De executie zou plaatsvinden op 3 december. Al kan de veroordeelde nog in beroep gaan. Het weer zwaar bewolkt met af en toe regen en vrij veel wind. Na de middag tijdelijk droger. Vanavond opnieuw regen vanaf de kust en maximaal rond 15 graden. Ook het weekend is nog fris met zonnige perioden en nog kans op enkele buien. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

Show Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Aan het Centraal Station in Brussel hebben verschillende in het zwart geklede en gemaskerde jongeren zich gemengd onder vakbondsbetogers. Over een half uur begint er een betoging van de socialistische vakbond ABVV tegen nieuwe besparingen. Maar de situatie bij het station is intussen erg gespannen. Stijn de Vwart is in Brussel.
1: Honderden gemaskerde en in het zwart geklede jongeren dagen de politie uit aan putterij dichtbij het Centraal Station. Ze gooien bommetjes, stenen, planken, brandbare voorwerpen en ze vuren met vuurwerk. De politie chargeert en vuurt terug met traangas. De sfeer is zeer dreigend en zenuwachtig. Dat gebeurt allemaal vlakbij het vakbondsprotest aan de Kunstberg. De bonden roepen iedereen op om het kalm te houden, maar dat lijkt voorlopig niet te lukken.
0: Paul Magnet van de Franstalige Socialistische Partij keurt de vernielingen van de afgelopen dagen door scholier af en zegt dat een samenscholingsverbod nodig was in Luik. Maar het vreedzame protest van scholieren steunt hij wel. Hij begrijpt hun protest, zei hij in de ochtend.
2: Je ziet de staat van de wereld vandaag met klimaatopwarming, met artificiële intelligentie die duizenden jobs zal doen verdwijnen, met oorlogen, met de crisis van de koopkracht. De enige kans voor die jongeren om toch een toekomst te hebben is te studeren. En als de Franstalige regering zo slechte maatregelen tegen de school neemt, ze hebben echt de indruk dat alles gedaan is om hen het moeilijk maken om een toekomst te hebben.
0: En behalve de betoging van de socialistische vakbond hebben militanten van de christelijke vakbond vanmorgen aangebeld bij de hoofdkwartieren van de federale regeringspartijen. De federale regering is namelijk op zoek naar 10 miljard euro en de vakbond wil geen maatregelen meer die werknemers en gezinnen treffen. De vakbond wil waarschuwen dat ze geen maatregelen meer mag nemen.
3: Om even nog eens op tafel te gooien wat onze eisen zijn en de dingen waar we niet mee akkoord zijn met de nieuwe beslissingen van de regering en om het te laten horen.
4: Over de toekomst, voor mijn dochter eigenlijk, zegt papa, wat ga ik binnenkort doen? Nu als voor de huurder, een huis huren kan ik niet, papa. Gelukkig wonen ze bij mij, maar ja, de toekomst is eigenlijk onzeker.
0: Het landbouwvoertuig dat mogelijk de grote brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt deze zomer, was de dag voordien al betrokken bij een incident. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF. De dag voor de brand uitbrak had het departement Natuur en Bos een privébedrijf ingeschakeld om te maaien. Uit die machine kwam toen al rook, maar dat werd verholpen door medewerkers van Natuur en Bos. Ondanks dat incident is dezelfde machine de dag nadien opnieuw ingezet zonder dat er aan gewerkt was. Volgens de RTBF heeft het parket van Luik deze informatie bevestigd en wordt het meegenomen in het onderzoek naar de brand. Diesel wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10 cent bij. De maximumprijs wordt nu 2,49 euro. En daarmee zitten we nog maar 1 cent onder de absolute recordprijs van 2,5 euro per liter vorige maand. En zo net is in Oslo bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Jens Franssen, wie is het geworden?
5: Het is Navi Pillay geworden. Dat is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in mensenrechten. Ze heeft onder meer ook gewerkt rond de genocide. Vanaf 2008 tot 2014 was ze hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En later leidde ze ook een VN-onderzoekscommissie. Heeft ze gewerkt rond het Rwanda-tribunaal.
0: Dankjewel Jens. Navi Pillay volgt de Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado op, die vorig jaar de laureate was van de Nobelprijs. Het weer zwaar bewolkt, af en toe regen, vrij veel wind. Na de middag tijdelijk droger. Vanavond opnieuw regen vanaf de kust en maximaal rond 15 graden. Ook het weekend is nog fris met zonnige perioden. Nog kans op enkele buien ook. Volgende week opnieuw enkele graden zachter. Meer op vrtnieuws.be.
6: Fijne family.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocaat Navi Pillay krijgt de Nobelprijs voor de vrede. En in Brussel zijn er rellen met gemaskerde jongeren die zich hebben gemengd in een vakbondsbetoging.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Zo klonk een uur geleden de voorzitter van het Noors Nobelcomité bij de bekendmaking in Oslo van de Nobelprijs voor de Vrede. En de laureate dit jaar is dus Navi Pillay. Katrien van der Schoot maakte een portret van haar.
2: De nu 85-jarige Navi Pillay heeft een lange carrière als mensenrechtenadvocaat en rechter achter de rug. In alle mogelijke internationale rechtbanken, zoals het Rwanda-tribunaal, het internationaal strafhof. En ze was ook VN-mensenrechtencommissaris en zat de commissie voor die de Israëlische regering Netanyahu voor genocide aanklaagde. Het Nobelprijscomité looft Navi Pillay als moedige verdediger van die internationale rechtsorde.
1: In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence.
2: Dat is een fundament van de vrede en een noodzaak, want de rechtsorde staat vandaag meer dan ooit onder druk van de machtspolitiek.
0: In het centrum van Brussel, aan de Kunstberg, zijn rellen uitgebroken tussen jongeren en de politie. Stijn de Voort, jij bent ter plekke. Wat gebeurt er op dit ogenblik?
3: Wel Gert, ik sta op het plein net voor het Centraal Station en ik zie op dit moment een grote rookpluim. De jongeren hebben elektrische deelstips en fietsen in brand gestoken en dat probeert de politie nu te blussen met bluswagens, maar dat is niet eenvoudig. De betogers dagen de politie ook uit door stenen, houten balken, knalbommen of vuurwerk naar hen te gooien. De politie zet op verschillende plaatsen ook traangas en het waterkanon in. Af en toe chargeren ze ook op de betogers en pakken er dan een aantal op. We zien dat het erg jonge relschoppers zijn, gemaskerd en in het zwart gekleed. Sommigen hebben helmen of gasmaskers. En het is nog niet voorbij, Gert. Het blijft hier een kat-en-muisspel.
0: Dankjewel, Stijn. Nog in Brussel betoogt net vandaag ook de Socialistische Vakbond tegen de besparingsplannen van de federale regering. Het ABVV waarschuwt dat er bij de begrotingsgesprekken geen maatregelen meer genomen mogen worden die mensen treffen met een laag of gemiddeld inkomen. Lien de Koman, hoe verloopt die betoging?
4: Wel, ze zijn vroeger vertrokken bij het Centraal Station door de rellen met jongeren daar. Er hebben zich een paar groepjes in het zwart geklede jongeren onder de betogers gemengd. Er worden soms wat bommetjes gegooid, maar verder verloopt alles rustig. De betogers willen vooral duidelijk maken dat ze het nu al zwaar hebben door alle eerdere besparingen.
5: Als je er bijna 40 jaar werk hebt op zitten en dat je nu elke euro nog moet omdraaien om nog iets te kunnen voor jezelf te kunnen verwezenlijken.
4: Ja, extra besparingen op de werkende mensen zien ze dus echt niet zitten.
6: We weten dat er moet geld gezocht worden, maar er wordt altijd geld gezocht bij dezelfde mensen, bij de werkende klasse, en dat kunnen we niet blijven aanvaarden.
7: Voor onze kleinkinderen, dat die te wachten staan. Als wij al geen toekomst niet meer hebben, waar zit hun toekomst?
4: De betogers zijn intussen aangekomen bij het eindpunt aan het Zuidstation. Het zijn een paar duizend militanten van vooral het ABVV. De andere vakbonden doen niet mee vandaag. Het ACV heeft vanmorgen wel actie gevoerd bij politieke partijen en sommige leden zijn dan toch ook meegestapt in de betoging.
0: Dankjewel, Lien. En de actiedag van de vakbonden is ook te voelen bij het openbaar vervoer. In Vlaanderen rijdt gemiddeld 60% van de bussen en de trams van de lijn. In Brussel is de hinder groter bij de MIVB. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien in Gent worden de beschuldigden verhoord. Dave de Kok heeft voor het eerst toegegeven dat hij zich wel degelijk nog herinnert wat er gebeurd is met de jongen van 4, Filip Heijmans.
8: Dave de Kok heeft tot nu toe gezegd dat hij niks meer wist omdat het te verschrikkelijk is wat hij gedaan heeft. Maar nu vertelde hij toch dat hij op donderdag een zware ruzie had met zijn vriendin. Hij had thuis al met dingen gegooid en is in de auto gestapt samen met Dien, die hij niet alleen wilde laten bij zijn dronken vriendin. Dien was volgens hem wel degelijk van de trap gevallen, maar niet zo zwaar als hij eerst zei. Hij heeft een tijd op een parking gestaan en daar een woedeuitbarsting gekregen die hij op Dien heeft afgereageerd. De jongen was zwaar gewond en bewusteloos, maar ademde wel nog. Vervolgens is hij hij met de auto gaan rondrijden. In Vlissingen zou Dien bij bewustzijn zijn gekomen, gezegd hebben dat hij moest plassen, maar dan is hij in elkaar gezakt en overleden. Daarna heeft de kok nog een tijd rondgereden, ook drugs gekocht met het lichaam van Dien op de achterbank, tot hij hem uiteindelijk heeft achtergelaten op het werkeiland Neeltje Jans.
0: Het landbouwvoertuig dat mogelijk de grote brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt afgelopen zomer, was de dag voordien al betrokken bij een incident, dat meldt de RTBF. De dag voor die brand uitbrak, had het departement Natuur en Bos een privébedrijf ingeschakeld om te maaien. Uit die machine kwam toen al rook, maar dat werd verholpen door medewerkers van Natuur en Bos. Ondanks dat incident werd diezelfde machine de dag nadien, zonder herstellingen, opnieuw ingezet. Volgens de RTBF heeft het parket van Luik die informatie bevestigd en wordt het ook meegenomen in het onderzoek naar de brand. En diesel wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10 cent bij. De maximumprijs wordt nu €2,49. Daarmee zitten we nog maar 1 cent onder de absolute recordprijs van €2,5 per liter vorige maand. Het weer, vaak zwaar bewolkt met droge perioden, maar ook nog wat regen. In het westen halen we nog 19 graden. Vanavond trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Morgen krijgen we afwisselend opklaringen en wolken en vooral in het noorden nog enkele buien, hooguit 15 graden. Zondag eerst zonnige periode, daarna opnieuw wisselend bewolkt. We begonnen met de Nobelprijs voor de Vrede. Die gaat dit jaar naar de mensenrechtenadvocaat Navi Pillay. Zij zetelde in verschillende internationale rechtbanken en was ook voorzitter van de VN-commissie die de Israëlische regering Netanyahu heeft aangeklaagd voor genocide. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Een vakbondsbetoging tegen de besparingen trekt door Brussel, maar tegelijk zijn er rellen met jongeren aan de gang. En de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocate Navi Pillay krijgt de Nobelprijs voor de vrede. In Brussel zijn behalve vakbondsmensen ook honderden jongeren opgedaagd voor protest. Aan de Kunstberg in het centrum van Brussel zijn kort voor de middag rellen uitgebroken met die jongeren. Stijn de Vaart, jij bent daar. Hoe is het daar nu?
1: Wel, ik sta hier in de Keizerslaan in de buurt van de Kunstberg. Het is hier op dit moment iets rustiger, maar er zijn nog steeds honderden jongeren en die dagen de politie nog steeds uit. De politie slaagt er wel in om ze wat uiteen te drijven. De relschoppers bevinden zich nu aan de Beurs, maar ook in de Marolle en ook aan het Zuidstation, dus ze zijn een beetje verspreid. Daarnet was het hier heel hevig aan het Centraal Station. Deelfietsen en steps werden in brand gestoken. De politie werd ook bekogeld met knalbommen en vuurwerk. En we zagen ook hoe heel wat jongeren werden opgepakt.
0: Horen die jongeren nu bij de vakbondsbetoging of bij het scholierenprotest van de voorbije dagen, Stijn?
1: Nee, zo lijkt het niet. Die betoging van de vakbonden is hier al een tijdje weggetrokken richting het station Brussel-Zuid. De railschoppers hier aanwezig zijn zeker niet leden van de vakbond. De jongeren hier zijn in het zwart gekleed en hebben een gasmasker aan. Ik heb al met heel wat mensen gepraat. Het gaat om jonge mensen van 13 tot 19 jaar uit Brussel, maar ook uit andere delen van het land. En volgens de politie hebben zij ook niets te maken met de betoging van de vakbonden en de scholieren. Hoewel ik dus met heel wat mensen hier heb gepraat en het wel degelijk om studenten van scholen in Brussel gaat. Maar ze zijn hier volgens de politie om geweld te veroorzaken.
0: Oké, bedankt voor je verslag, Stijn. De grote betoging van de Socialistische Vakbond verloopt intussen wel zonder problemen. Ze zijn volgens de politie met 30.000. De betogers protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Het ABVV waarschuwt dat er bij de begrotingsgesprekken geen maatregelen meer genomen mogen worden die mensen met een laag of gemiddeld inkomen treffen. Een verslag van Lien de Kooman.
2: De betoging vertrekt onder hectische omstandigheden door de rellen in het centrum van Brussel. Maar onder de manifestanten zelf blijft alles rustig. Zij willen vooral duidelijk maken hoe zwaar ze het nu al hebben door alle eerdere besparingen.
3: Als je er bijna 40 jaar werk hebt op zitten en dat je nu elke euro nog moet omdraaien om nog iets te kunnen verwezenlijken.
2: Nog meer inleveren zien ze dus niet zitten.
4: We weten dat er moet geld gezocht worden, maar er wordt altijd geld gezocht bij dezelfde mensen, bij de werkende klasse, en dat kunnen we niet blijven.
5: Ik heb 45 jaar afgedragen en wij moeten het meest inleveren, de gepensioneerden. En ik ben bang dat het nog veel erger gaat worden voor onze sociale zekerheid.
6: Voor onze kleinkinderen, wat die te wachten staat. Als wij al hun toekomst niet meer hebben, waar zit hun toekomst?
2: De manifestanten hopen dus dat de regering hen gehoord heeft.
7: Het kan zo niet verder, we moeten op straat komen.
0: Over de besparingen moet de federale regering zich buigen, maar de begrotingsgesprekken gaan nog altijd niet vooruit. Premier Bart De Wever heeft nog geen enkele coalitiepartner bereid gevonden om echt te onderhandelen over het voorstel dat hij eerder deze week op tafel legde. Sinds vanmorgen houdt De Wever met elke vicepremier apart gesprekken. De kans dat de regering de deadline van komende dinsdag haalt, wordt heel onwaarschijnlijk. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay, een mensenrechtenadvocate. Katrien van der Schoot, wat is haar verdienste?
8: Wel, de nu 85-jarige Navi Pillay is een icoon in de internationale rechtspraak. Ze heeft een lange carrière achter de rug als mensenrechtenadvocaat en rechter in alle mogelijke rechtbanken, zoals het Rwanda-tribunaal en het Internationaal Strafhof. Ze was ook VN-mensenrechtencommissaris en ze zat recent de VN-onderzoekscommissie voor die de Israëlische regering Netanyahu beschuldigde van genocide in Gaza. Zware dossiers dus, waarbij ze zich door geen enkele machthebber liet intimideren. Het Nobelprijscomité looft Navi Pillay dan ook als uitzonderlijk moedige en integere verdediger van die internationale rechtsorde.
9: The Nobel Peace Prize goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order.
8: Ja, die rechtsorde is een fundament van de vrede, zegt het Nobelprijscomité, maar ook een noodzaak, want ze staat meer dan ooit onder druk van de machtspolitiek. En daarom Heeft iemand met een moreel kompas als Navi Pillay de Nobelprijs voor de Vrede meer dan verdiend?
0: Dankjewel, Katrien. Navi Pillay zelf heeft intussen gereageerd. Ze dacht eerst dat het een vroege aprilgrap was.
10: My question is it true? It's not April Fool's. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
0: Pillay verwijst hier naar de VN-onderzoekscommissie die vorig jaar stelde dat Israël een genocide pleegt in Gaza. Voormalig rechter Chris van den Wijngaard, zelf ooit verbonden aan het internationaal strafhof, kent Pillay goed.
11: Wat ik erin zie is dat het eigenlijk een erkenning is van haar rol als pionier van de internationale justitie. En zij was een van de eerste rechters in die tribunalen van de VN, het Joegoslavië-tribunaal, het Arusha-tribunaal. Zij was voorzitter daar van het Arusha-tribunaal. En ik zie toch een beetje de erkenning daarvan in die prijs. En nu de internationale justitie zo onder vuur ligt.
0: Op het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dean zijn de beschuldigden vanmorgen verhoord. Dave de Kok heeft voor het eerst toegegeven dat hij zich wel degelijk nog herinnert wat er met de jongen gebeurd is. Philippe Heijmans op het proces in Gent, wat zegt hij daar nu over?
12: Wel, Dave de Kok had eerst gezegd dat Dean van de trap was gevallen. Dat is ook zo, zei hij nu. Maar eigenlijk was dat niet zo'n erg geval. Gewoon een paar blauwe plekken. Maar daarna is hij samen met Dean vertrokken met de auto. En de kok was woedend omdat hij ruzie had met zijn vriendin. En die woede heeft hij in de auto op een parking op Dean afgereageerd. Tot de jongen bewusteloos was. Daarna is hij gaan rondrijden, in Nederland beland. En daar, net voorbij de Westerschelde-tunnel, is Dean overleden aan zijn verwondingen. Hij heeft er nog een hele tijd rondgereden met het lichaam van Dean op de achterbank. Heeft ze ook nog drugs gekocht, tot hij een plek vond waar hij het lichaam kon achterlaten. Ook zijn ex-vriendin is vanmorgen verhoord. Zij bevestigt dat er een ruzie is geweest en dat ze Dave met Dean heeft zien vertrekken. Maar van wat er daarna is gebeurd, weet ze niks meer.
0: Oké, bedankt, Philippe. De landbouwmachine die mogelijk de grote brand in de Hoge Venen veroorzaakte deze zomer, was de dag ervoor al betrokken bij een incident, dat meldde RTBF. De dag voor de brand uitbrak had het departement Natuur en Bos een privébedrijf ingeschakeld om te maaien. Uit de machine kwam toen al rook, maar dat werd verholpen door medewerkers van Natuur en Bos. Ondanks dat incident werd dezelfde machine de dag erna opnieuw gebruikt. Volgens de RTBF heeft het parket van Luik die informatie bevestigd en wordt ze meegenomen in het onderzoek naar de grote brand. Diesel wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10 cent bij. De maximumprijs wordt nu €2,49. En daarmee zitten we nog maar 1 cent onder de absolute recordprijs van €2,5 per liter vorige maand. Het weer vaak zwaar bewolkt met droge perioden, maar ook nog wat regen. In het westen halen we nog 19 graden. Vanavond een nieuwe regenzone. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En vooral in het noorden nog enkele buien bij hooguit 15 graden. Vooraan een vakbondsbetoging met 30.000 mensen in Brussel valt op dit moment samen met rellen aan het Centraal Station, waar honderden jongeren tegenover de politie staan. Intussen komt veel volk aan bij het Zuidstation en de politie houdt ook daar rekening met rellen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 142 kilometer file naar Antwerpen. 20 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E313 vanaf Massenhoven. En elders naar Antwerpen vertragingen tot 10 minuten. Op de A12 is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is 1 rijstrook dicht door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring ook een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de E40 naar Leuven is er 10 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een defect voertuig. Door een betoging rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid zijn er verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring is de Hallepoorttunnel dicht richting Zuid.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel is het nu ook onrustig aan het Zuidstation. Al sinds vanmorgen zijn er rellen met jongeren. En nu zijn ze bij Brussel-Zuid aangekomen. Gunter Joossen, de situatie is ook daar uit de hand aan het lopen?
1: Ja, klopt, Sophie. Inderdaad, van een half uur geleden is de situatie hier uit de hand gelopen. De betoging van de vakbonden was hier aangekomen en ook de jongeren waren hier gearriveerd. Maar die wilde dan ons doorstoten naar het centrum terug. En daar heeft de politie hen tegengehouden. Met het waterkanon. Ik zag ook jongeren stenen gooien naar de politie. En vuurwerk afsteken. En toen heeft de politie ook het station hier aan die kant afgesloten. De ingangen en de uitgangen. Maar toen ik terug kon kijken, zag je dat er een groot vuur is aangestoken. Nu op dat kruispunt. En de rellen blijven voortduren. Onder de jongeren hangen hier nog rond. En het waterkanon blijft hier worden ingezet.
0: Dankjewel, Gunter, voor je verslag. De jongeren waren vanmorgen eerst naar de buurt rond het Centraal Station in Brussel gekomen, waar de confrontaties met de politie dus begonnen zijn. Stijn de Fouart volgde daar nog altijd. Stijn, zijn daar nog rellen aan de gang?
2: Ja, wel, het leek hier even rustiger, maar dan werd de politie plots opnieuw bestookt met vuurwerk. Relschoppers gooien ook houten balken en stenen naar de politie en stormen ook op hen af. Dat gebeurt ook nog op dit moment. De politie vuurt dan terug met traangas en zet ook meerdere waterkanonnen in. Maar ik zie ook dat er brandjes worden gesticht, net zoals bij Gunter. En enkele wegen zijn hier ook geblokkeerd door een hoopje steps en fietsen. Het is wel rustiger hier dan een paar uur geleden, maar het kan zo snel veranderen, Sophie. Plots staan hier weer tientallen jongeren en escaleert de situatie opnieuw. Het is dus nog niet voorbij.
0: Dankjewel, Stijn. De rellen vielen samen met een grote vakbondsbetoging in Brussel. Er zijn zo'n 30.000 mensen op straat gekomen tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die betoging van de Socialistische Vakbond is wel rustig verlopen. De betogers vrezen dat er bij de begrotingsgesprekken opnieuw maatregelen genomen zullen worden die mensen met een laag of gemiddeld inkomen treffen.
3: Gewoon het dagdagelijkse leven is niet meer haalbaar, is niet meer te doen. We hebben ons hele leven voor te pletter gewerkt om nu in een situatie te zitten waar het gewoon onmogelijk wordt.
4: De besparingen die nu gezocht worden, 10 miljard, het zal blijven komen, de besparingen.
5: Ik heb 45 jaar afgedragen en wij moeten het meest hen leveren, de gepensioneerden.
0: De Nationale Actiedag heeft de huisvuilophaling in grote steden verstoord. In enkele Brusselse gemeenten is het huisvuil bijna niet opgehaald. De meeste recyclageparken zijn er ook dicht. In Gent staakt een kwart van het personeel bij afvalophaler Ivago. En ook in Antwerpen zijn veel ophaalrondes niet kunnen doorgaan en publieke vuilnisbakken niet leeggemaakt. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Ze is 85 en heeft een lange carrière achter de rug als mensenrechtenadvocate en rechter. Ze krijgt de Nobelprijs voor haar moedige inspanningen om vrede en het internationale recht te verdedigen. Navi Pillay werkte onder andere mee aan het VN-rapport over Gaza, waarin de oorlog van Israël bestempeld wordt als een genocide. Daarvoor was geen moed nodig, zegt ze. Je kijkt simpelweg naar de wet en de feiten.
6: Why would you need courage to speak the truth? You interpret the law, you look at all the facts. So it's an impartial decision making.
0: Het is grijs met af en toe regen of motregen. Straks kans op enkele opklaringen. Maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. We halen rond 15 graden aan zee tot 18 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opklaringen en wolken met nog kans op een bui. En dan rond 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Op de E314 van Lubbe naar Genk vertraagt het verkeer in Zolder door een ongeval. Daar is de rechterrijstrook dicht. Naar Antwerpen 20 minuten vertragen op de A12 van Voorhoevenen, op de E19 van Voor Kleine Wareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de andere wegen naar Antwerpen zijn er ook nog vertragingen tot 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid 20 minuten extra tussen de Annie Cordy en de Rogiertunnel. De Hallepoortunnel is afgesloten. Richting Koekelberg een half uur file rijden tussen de Louisa-tunnel en de Kruittuintunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de link. Rijstrook.
8: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.
9: You know what?

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel zijn er op 2 plaatsen rellen met jongeren. Sinds 11 uur aan het station Brussel Centraal. En kort na de middag kwamen ze ook samen aan Brussel Zuid. Daar volgt Gunter Joosse de situatie op.
1: Er hangen hier nog honderden jongeren rond en die steken vuurwerk af. We horen ook harde knallen. Een bushokje is hier ook net helemaal kapot gemaakt. En jongeren zoeken ook stenen en maken ook stenen los om te gooien. De politie heeft afgelopen uur wel de jongeren kunnen terugdringen naar de voorkant van het station. Aan de achterkant zien we nog wel rook, maar geen vuur meer. En er zijn blijkbaar ook heel wat jongeren al opgepakt hier. Maar de jongeren blijven hier de politie uitdagen, dus de rust is nog zeker niet terug.
0: De politie zegt dat de jongeren volledig losstaan van de grote vakbondsbetoging die vandaag door Brussel trok met 30.000 mensen. Ook op de Kunstberg aan het Centraal Station is de onrust met de jongeren nog niet voorbij, zegt Lien de Kooman.
2: We zien hier net een confrontatie tussen een groep jongeren van ongeveer 60 en politieagenten. Politieagenten zitten hen achterna, proberen hen op te pakken, maar de jongeren lopen uit elkaar verschillende straten in en zo gaat het al een hele tijd door. De vernielingen die gaan ook door. Ik sta hier in een dikke rookpluim door allerlei fietsen en steps die in brand gestoken zijn. Er worden ook bommetjes gegooid en vuurwerk. De jongeren lijken zo de politie uit te dagen, die dan soms hardhandig reageert en hen oppakt met knuppels. En dat gebeurt op dit moment op verschillende plekken in Brussel. Hier bij het Centraal Station, maar ook bij het Zuidstation.
0: De politie laat weten dat er vandaag al zeker 21 mensen opgepakt zijn, van wie de meeste minderjarig. Door de Nationale Actiedag van de vakbonden was er al veel hinder voor het openbaar vervoer in Brussel. En door de rellen aan Brussel-Zuid is daar nog hinder bijgekomen. Nog 3 extra tramlijnen zijn nu onderbroken. Een jong bedrijf uit Gent is een digitale microscoop aan het bouwen die duizenden cellen tegelijk in beeld kan brengen. De microscoop gebruikt geen lens zoals een klassieke microscoop, maar wel chips van onderzoeksinstituut IMEC. De microscoop moet over 3 jaar klaar zijn. De nieuwe technologie kan farmabedrijven helpen om betere kankerbehandelingen te ontwikkelen, zegt topman Tony Montoye van Spectacell.
3: Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk in staat bent nu om echt in detail te gaan kijken hoe die cellen zich gedragen, real-time. Dus op het moment zelf dat ze die kankercellen zoeken, ermee interageren en ook gaan beginnen doden op individueel celniveau. Dus elke cel kunnen we gaan bekijken en gaan mee meten hoe goed eigenlijk een therapie werkt.
0: Nog een sportbericht. Op het WTA-toernooi van Shanghai heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de halve finales. Mertens versloeg de Poolse ex-nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. In de halve finale speelt Elise Mertens tegen de Chinese Zheng. Het is grijs met af en toe regen of motregen. Straks kans op enkele opklaringen, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. We halen rond 15 graden aan zee tot 18 graden. Tijdens het weekend krijgen we opklaringen en wolken met nog kans op een bui en dan rond 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Een overzicht van de files naar Antwerpen. Een kwartier extra op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse Ring 20 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 20 minuten filegolven op de buitenring rond Brussel. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid verschillende straten afgesloten. Verschillende ingangen van het Zuidstation zijn afgesloten en tramlijnen zijn onderbroken. Op de Kleine Ring richting Zuid is in de Louisa-tunnel de rechterrijstrook dicht door een ongeval. De Hallepoort-tunnel is afgesloten.
5: Here we go. Are you ready? Kleine Femming.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De politie van Brussel heeft een 20-tal relschoppers opgepakt. Daar zijn 13 minderjarigen bij. Vandaag was er een vakbondsbetoging in Brussel en daarnaast kwamen ook jongeren samen. Een deel van hen in het zwart gekleed en gemaskerd. Ze hebben volgens de politie niets met de vakbondsbetoging te maken. De politie zegt dat daar mensen al bekogeld zijn met flessen, stenen en vuurwerk. En dat er ook fietsen, steps en vuilnisbakken in brand gestoken zijn. De politie zette verschillende keren het waterkanon en traangas in. En ze nam ook allerlei gevaarlijk materiaal in beslag. Zoals molotovcocktails, benzine, een mes en een hamer. De eerste uren speelden de rellen met de jongeren zich af rond het Centraal Station. Nu vooral aan Brussel-Zuid. Daar volgt Gunter Joossen de situatie op.
1: Er hangen nog steeds jongeren rond hier op het plein voor het station. Het afgelopen uur heeft de politie geprobeerd om met 2 waterkanonnen en heel veel traangas de jongeren van het plein te verdrijven. Maar die keerden meteen terug zodra het traangas was vervlogen. Ik hoor hier nog af en toe knallen en zie ook rook. De meeste ingangen van het station blijven hier dicht. Dus reizigers moeten omlopen om in het station te geraken.
0: Premier Bart De Wever zit op dit moment samen met CD&V-vicepremier Vincent van Petegem over de begroting. Het is het laatste gesprek in een reeks afzonderlijke gesprekken per partij sinds vanmorgen. Op die manier hoopt premier De Wever dat de ministers toch vorderingen kunnen maken. Dinsdag is de deadline voor de begroting, maar intussen is het weinig waarschijnlijk dat die nog gehaald wordt. De Zuid-Afrikaanse Navi Pillay draagt haar Nobelprijs voor de vrede op aan alle overlevers van internationale misdaad. De mensenrechtenadvocaten en rechter werkte onder meer voor het internationaal strafhof dat geregeld felle kritiek krijgt van de Amerikaanse president Trump. Maar in een persconferentie herinnert Pillay wereldleiders en regeringen aan hun wettelijke verplichting om mensenrechten te respecteren en oorlog te vermijden.
2: You are under legal obligation to protect human rights and refrain from war. And the last thing we want is for rogue states to take action on their own, for in such as the attack on the International Criminal Court.
0: Sport. Op het WTA-tennistoernooi in Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de halve finales. Mertens versloeg de Poolse ex-nummer 1 van de wereld, Iga Świątek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. In de halve finale speelt Elise Mertens tegen de Chinese Zheng. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Dit weekend krijgen we opklaringen en wolken met nog kans op een bui. En dan halen we rond 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Bijna 200 kilometer file op deze vrijdagnamiddag naar Antwerpen. Een kwartier erbij op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 is in Aartselaar de rechte rijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 3 kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 2 rijstroken zijn versperd door een ongeval. En bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de A12 naar Brussel 10 minuten tussen Wolvertem en Strombeek. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Machelen en Zaventem. Ook daar een ongeval gebeurt op de linkerrijstrook. Een half uur tussen Wezenbeek en het Leonardkruispunt door een ongeval op rechts. Op de buitenring 40 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Ook daar een ongeval. En door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal, Brussel Zuid verschillende straten afgesloten en op de kleine ring richting zuid is de Hallepoorttunnel dicht. Bad. Here we go. Are you ready? Kleinse family.

0: Vandaag 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Aan het Zuidstation in Brussel zijn er nog altijd rellen met jongeren. Onze verslaggevers geven een overzicht van de arrestaties en vernielingen in Brussel. En de VS kondigt sancties aan tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het is al de hele middag onrustig aan het station Brussel-Zuid, waar jongeren samengekomen zijn om rel te schoppen. Intussen lijkt het daar nu iets kalmer. Gunter Joossen volgt het de hele middag.
1: De politie is er met twee waterkanonnen en heel veel traangas in geslaagd om de relschoppers van het plein voor het station te verdrijven. De hele namiddag bekogelde die de politie met stenen. Ze hebben ook een auto in brand gestoken, een bushokje vernield en verkeersborden uit de grond getrokken. De meeste jongeren zijn intussen vertrokken. De harde kern blijft hier de politie uitdagen en bekogelen. De hoofdingang van het station blijft ook nog steeds dicht en ook die aan de kant van de Fosnielaan. Reizigers moeten dus helemaal omlopen om het station binnen te geraken. De veiligheidsmensen van Secureel helpen mensen om de juiste weg hier te vinden.
0: Vandaag was er een vakbondsbetoging in Brussel die rustig verliep. En daarnaast kwamen ook jongeren samen eerst aan het Centraal Station waar het dan uit de hand liep. Linde Koeman, jij bent al de hele dag in Brussel. Het was een dag vol protest en geweld.
2: Ja, het protest begon vanmorgen vroeg al met scholen die geblokkeerd werden door boze Franstalige scholieren. Maar dat protest is heel snel ontspoord door jongeren die zich bij die scholieren gevoegd hadden en die vernielingen begonnen aan te richten in het centrum van Brussel. Op de middag vertrok daar dan inderdaad ook nog eens een grote vakbondsbetoging met 30.000 mensen. In die betoging zelf bleef alles wel rustig. De politie benadrukt ook dat het geweld niets met die betoging te maken heeft, maar dus wel met groepjes jongeren, gemaskerd, zwart gekleed en uit op vernielingen en geweld. En de politie reageert al de hele dag met traangas, waterkanonnen pakt de jongeren soms hardhandig op. Intussen zijn er zeker tientallen jongeren opgepakt en een groot deel van hen is minderjarig.
0: Dankjewel, Lien. Na de gewelddadige incidenten, ook van de voorbije dagen in Luik, rijst de vraag of het wel een goed idee was van de Socialistische Vakbond om net vandaag te betogen. Want ook maandag is er nog een actiedag van de vakbonden. Maar het ABVV wilde niet tot dan wachten om zeker nog een signaal te geven aan de federale regering die dit weekend doorvergadert over de begroting, zegt topman Bert Engelaar.
3: Het was eigenlijk een waarschuwing naar de begroting die plaatsvindt dit weekend. Ja, kijk, de mensen zijn boos, de mensen zijn niet tevreden en zij zeggen ook het geld moet niet weer bij ons gezocht worden. Wij moeten daar ook procedures voor volgen om acties te organiseren. En kan u mij zeggen waarom dat we het op maandag zouden moeten uitgesteld hebben en dat er dan een kans was dat er helemaal geen rellen zouden zijn? Wij vinden dit ook heel erg. Het enigste natuurlijk is, wij gaan het recht op protesteren. Niet aan heel vele mensen die dat op vreedzame manier geprobeerd hebben vandaag ontnemen.
0: Op een paar dagen van de begrotingsdeadline dinsdag zitten de onderhandelingen van de federale regering in elk geval nog helemaal vast. Aan het station Brussel Centraal is het ondertussen veel rustiger. Er zijn daar nog enkele tientallen jongeren, maar er is wel veel schade, vertelt Steven Romboud.
4: Terwijl de straatvegers de straten al aan het schoonvegen zijn, blijft het kat-en-muisspel tussen de jongeren en de politie voortduren. Overal zie ik deelfietsen en deelsteps op de grond liggen, soms vernield of uitgebrand. En even verderop liggen losgebroken stenen van een muurtje. Heel wat straten zijn nog altijd afgesloten door de politie. En vlak naast het station zitten een tiental jongeren met handboeien naast elkaar.
0: De relschoppers hebben in Brussel een aantal bussen van de vervoersmaatschappij MIVB beschadigd en zelfs bekogeld. De MIVB tilt daar zwaar aan, zegt Guy Sablon.
5: Vier bussen zijn het in totaal. Eén die 's ochtends werd bekogeld vlak bij de Franstalige Universiteit ULB. En drie van onze bussen aan het Zuidstation die bekogeld zijn en waar onze chauffeurs zijn bevrijd moeten worden door de politie. Het is eigenlijk schandalig, vinden wij, dat onze bestuurders die toch een openbare dienst verlenen, dat die eigenlijk het doel worden van die relschoppers en van dat vandalisme. Dus wij betreuren dat ten zeerste.
0: Op zijn assiseproces heeft beschuldigde Dave de Kok voor het eerst toegegeven dat hij de vierjarige Dean gedood heeft. De Kok moest enkele dagen op de jongen passen. Hij zegt nu dat hij een woedeaanval heeft gekregen na een ruzie met zijn vriendin en dat hij die woede op de jongen heeft afgereageerd. Volgens zijn advocaat Nick Heijnen heeft de Kok eerlijk getuigd.
6: Ik heb gezien en mijn cliënt heeft geprobeerd om antwoord te geven op de vragen die hem werden gesteld om toch meer duidelijkheid te brengen in antwoorden naar de burgerlijke partij toe. Het blijft natuurlijk dat hij veel drugs had genomen in de loop van de week en ook die dag zelf. En natuurlijk als men zulke feiten pleegt, dan weet men dan, dan is het geheugen niet meer altijd even helder.
0: De Verenigde Staten nemen nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zo net aangekondigd. Het Hof, het ICC, vervolgt mensen voor genocide en oorlogsmisdaden. Maar in trio, waarom doet de VS dit?
7: President Trump heeft al lang heel felle kritiek op het internationaal strafhof, zeker sinds dat ICC een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu voor oorlogsmisdaden in Gaza. En het Hof onderzoekt ook oorlogsmisdaden door Amerikanen in Afghanistan. Trump wil het strafhof zien verdwijnen en de VS neemt daarom nu dus sancties om de financiering van het ICC te proberen stop te zetten. Minister Rubio zegt ook nog dat Trump nooit zal toestaan dat het strafhof Amerikanen vervolgt. De aankondiging is toch wel behoorlijk cynisch, want komt er op de dag dat een rechter van het internationaal strafhof de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen. En het strafhof noemt de sancties een aanval op de rechtsstaat en de fundamenten van de internationale rechtsorde, maar zegt dat zijn werk zal voortzetten.
0: Ja, en de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnares Navi Pillay verwees vandaag al naar de veelvuldige kritiek van president Trump op het internationaal strafhof. Daar heeft ze zelf nog gewerkt als rechter. Ze herinnerde wereldleiders en regeringen aan hun wettelijke verplichting om mensenrechten te respecteren en oorlog te vermijden en vroeg hen om niet op eigen houtje het strafhof aan te vallen.
8: You are under legal obligation to protect human rights and refrain from war. And the last thing we want is for rogue states to take action on their own, for in such as the attack on the International Criminal Court.
0: Het Oekraïense leger heeft in Rusland 2 datacenters aangevallen van Yandex, een Russisch technologiebedrijf, vergelijkbaar met Google. Bij een aanval vanochtend werd 1 van de datacenters gedeeltelijk uitgeschakeld. 2 weken geleden viel Rusland ook al datacenters aan in Oekraïne. Dit lijkt nu dus een vergelding van de Oekraïners. 2 gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir zijn teruggevonden. De 2 werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in de buurt van Nice in het zuiden van Frankrijk. Inbrekers namen toen 4 schilderijen mee, maar 2 lieten ze achter in de museumtuin. De andere 2 zijn nu teruggevonden bij een reeks huiszoekingen. In de zaak zijn 6 mensen opgepakt, bij wie ook de 2 inbrekers. Vanavond en vannacht gaat het regenen bij minima rond 11 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, maar hier en daar kan er nog een bui vallen. De maxima schommelen rond 14 graden. Zondag meer wolken, maar meestal droog en dan opnieuw rond 14 graden. Vooraan Brussel is al de hele dag het toneel van rellen. Een vakbondsbetoging zelf verliep rustig, maar relschoppers richten veel schade aan. Tientallen mensen zijn opgepakt, vooral minderjarigen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Er staat 225 kilometer file op de Antwerpse ring. Is dat 1 uur extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Bijna 1 uur ook richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne in Antwerpen-Centrum is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Naar Antwerpen, 3 kwartier erbij op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Een half uur op de E19 van voor Kleine Bareel. Een uur op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Kontich en een kwartier op de A12 in Aartselaar. Ook daar een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de A12 een half uur tussen Wolvertem en Strombeek. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. En 10 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel 1:10 file tussen Anderlecht en Tervuren. En op de buitenring 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En door een betoging zijn dus rond de stations Brussel Centraal en Brussel-Zuid nog altijd verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel dicht en je verliest daar 1 uur vanaf de Annie Cordy-tunnel.

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de rellen en vernielingen in Brussel zijn tientallen mensen opgepakt. Intussen is het kalmer geworden. En de VS kondigt sancties aan tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Het is een woelige dag geweest in Brussel. Jonge relschoppers hebben zware vernielingen aangericht. De rellen braken uit tijdens het scholierenprotest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Net op dat moment trok er ook een grote vakbondsbetoging door Brussel. Linde Koeman, je hebt het de hele dag gevolgd in Brussel. Het was een dag vol protest en geweld.
1: Ja, klopt. Het begon vanmorgen vroeg met scholieren die enkele scholen blokkeerden. Maar dat protest is al heel snel ontspoord met groepjes jongeren die in het centrum vernielingen begonnen aan te richten, de confrontatie opzochten met de politie. Op de middag vertrok daar dan ook nog eens een grote betoging van de Socialistische Vakbond met 30.000 mensen, net waar die rellen waren uitgebroken aan het Centraal Station. De politie heeft de manifestanten dan vroeger dan voorzien laten vertrekken, zodat beide groepen gescheiden zouden blijven, en dat is ook vrij goed gelukt. Want in de betoging zelf is alles wel rustig gebleven. En de politie benadrukt nu ook dat het geweld niets met die betoging te maken heeft.
0: Maar er was dus wel veel geweld. Wat heb jij daarvan gezien?
1: Ja, het was veel. Er zijn bushokjes vernield, bussen beschadigd, er is een auto in brand gestoken. We zijn ook een paar keer in rookwolken terechtgekomen door deelfietsen en deelsteps die in brand gestoken zijn. De politie probeert eigenlijk al de hele dag de situatie onder controle te krijgen door jongeren uiteen te drijven. Geregeld was dat met traangas of het waterkanon, soms ook hardhandig met wapenstokken. En er zijn uiteindelijk ook tientallen jongeren opgepakt, onder wie veel minderjarigen.
0: Kunnen we nu zeggen dat het onder controle is?
1: Ja, grotendeels wel, denk ik intussen. Bij het Zuidstation waren er net nog wel een paar brandjes, maar het is in elk geval al veel rustiger dan daarnet. En bij het Centraal Station heeft de politie een goed uur geleden veel jongeren opgepakt om op die manier dan een einde te maken aan de rellen.
0: Dankjewel voor je overzicht, Lien. Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft schade. Verschillende bussen zijn vandaag geviseerd en daar tilt de MIVB zwaar aan, zegt woordvoerder Guy Sablon.
2: 4 bussen zijn het in totaal. 1 die 's ochtends werd bekogeld vlakbij de Franstalige Universiteit ULB. En 3 van onze bussen aan het Zuidstation die bekogeld zijn en waar onze chauffeurs zijn bevrijd moeten worden door de politie. Het is eigenlijk schandalig, vinden wij, dat onze bestuurders die toch een openbare dienst verlenen, dat die eigenlijk het doel worden van die relschoppers en van dat vandalisme. Dus wij betreuren dat ten zeerste.
0: Ook een bus van de lijn werd volledig vernield en ook daar is de chauffeur bevrijd moeten worden door de politie. De voorbije dagen waren er al gewelddadige incidenten bij het scholierenprotest in Luik, maar de Socialistische Vakbond ABVV vond dat geen reden om de geplande betoging tegen de besparingen uit te stellen. Maandag is er nog een actiedag van de bonden, maar het ABVV wilde niet wachten, omdat de federale regering dit weekend belangrijke begrotingsgesprekken voert, zegt topman Bert Engelaar.
3: Het was eigenlijk een waarschuwing naar de begroting die plaatsvindt dit weekend. Ja, kijk, de mensen zijn boos, de mensen zijn niet tevreden en zij zeggen ook het geld moet niet weer bij ons gezocht worden. Wij moeten daar ook procedures voor volgen om acties te organiseren. En kan u mij zeggen waarom dat we het op maandag zouden moeten uitgesteld hebben en dat er dan een kans was dat er helemaal geen rellen zouden zijn. Wij vinden dit ook heel erg. Het enigste natuurlijk is, wij gaan het recht op protesteren, niet aan heel vele mensen die dat op vreedzame manier geprobeerd hebben vandaag ontnemen.
0: En op een paar dagen van de begrotingsdeadline dinsdag zitten de onderhandelingen van de federale regering in elk geval nog helemaal vast. Sisse Michiels, ook vandaag weer weinig vorderingen.
4: Dat klopt. Er is niet eens echt onderhandeld vandaag eigenlijk. De Wever heeft alleen aparte gesprekken gehouden met zijn vicepremiers. 1 voor 1 zijn die hier gepasseerd vandaag aan de Wetstraat 16. De premier die heeft aan hen een nieuwe lichtjes aangepaste versie van zijn begrotingstabel voorgelegd, zo horen we. Maar voor een echte doorbraak heeft dat dus nog steeds niet gezorgd. Of de Wever later vanavond of dit weekend dan nog de kern samenroept, dat is nog niet duidelijk op dit moment. Maar om die deadline te halen dinsdag, daarvoor is alleszins een mirakel nodig. Zo verwoorden een bron het hier toch.
0: Oké, dankjewel Sisse.
1: De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio aangekondigd. Dat hof, het ICC, vervolgt mensen voor genocide of oorlogsmisdaden. Maar in trio, waarom doet de VS dit?
5: President Trump heeft al lang heel felle kritiek op het internationaal strafhof, zeker sinds het ICC een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu voor oorlogsmisdaden in Gaza. En het hof onderzoekt ook oorlogsmisdaden door Amerikanen in Afghanistan. Trump wil het strafhof ontmantelen en de VS neemt daarom nu dus sancties om de financiering van het ICC te proberen stop te zetten. De Europese Commissie heeft al gezegd dat het er wel alles aan zal doen om de werking van het strafhof te blijven garanderen. En ook het strafhof zelf zegt dat het zijn werk zal voortzetten ondanks deze aanval op de rechtsstaat. De timing van de aankondiging is behoorlijk cynisch, want net vandaag kreeg een voormalige rechter van dat internationaal strafhof de Nobelprijs voor de vrede.
1: Ja, en die voormalige rechter is de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Zij kreeg de Nobelprijs voor haar moed omdat ze zich bij verschillende instellingen inzette om daders van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te vervolgen. Ook als rechter bij het strafhof dus, waar de VS nu sancties tegen aankondigt. Pillay zei vandaag al dat wereldleiders en regeringen zich aan hun wettelijke verplichting moeten houden om mensenrechten te respecteren en oorlog te vermijden.
6: You are under legal obligation to protect human rights and refrain from war. And the last thing we want is for rogue states to take action on their own, for in such as the attack on the International Criminal Court.
1: Nobelprijswinnaar Pillay droeg haar prijs op aan alle overlevers van internationale misdaden. Vanavond en vannacht gaat het regenen bij minima rond 11 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, maar hier en daar kan er nog een bui vallen. De maxima schommelen rond 14 graden. Zondag meer wolken, maar meestal droog en dan opnieuw rond 14 graden. Vooraan in Brussel zijn er de hele dag rellen en vernielingen geweest. Een vakbondsbetoging zelf is rustig verlopen, maar protest van jongeren liep helemaal uit de hand aan Brussel Centraal en Brussel Zuid. Tientallen mensen zijn opgepakt, vooral minderjarigen. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: 190 kilometer file op de Antwerpse ring, 40 minuten file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne en 15 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen 30 minuten extra op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 30 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel, 1 uur file op de E313 vanaf Massenhoven en 25 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Naar Brussel op de E19, 10 minuten file vanaf Vilvoorde en op de E40 een kwartier tussen Heverlee en Bertem door een ongeval. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 25 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En door de betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid verschillende straten afgesloten. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel dicht. Je verliest bijna een half uur vanaf de Annie Cordy-tunnel.

veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag en racen op de openbare weg. Het weer vanavond en vannacht regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen is het meestal droog met opklaringen. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrdnieuws.be.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de omgeving van Gent zijn 3 mannen opgepakt in het onderzoek naar het zware geweld van begin september in Overhasselt in Nederland. Daar trok toen een gewapende groep mannen 's nachts naar een pand van een veroordeelde crimineel. Er stond een schietpartij waarbij 1 beveiliger van dat pand is omgekomen en 2 agenten zijn gewond geraakt. De 3 mannen in Gent, 3 twintigers, zijn ook aangehouden intussen. Zij worden verdacht van moord, doodslag, bezit van een vuurwapen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Er zijn ook 3 woningen en een loods doorzocht. En daarbij zijn voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. In de zaak zijn al 10 verdachten opgepakt in verschillende landen. De bestuurder van de bestelwagen die gisteren is ingereden op 2 agenten langs de E40 in Heverlee is aangehouden voor poging tot doodslag, dat meldt het parket. Het incident gebeurde tijdens een verkeerscontrole van de federale wegpolitie op een parking in Heverlee bij Leuven. De bestuurder, een Nederlander van 24, weigerde te stoppen en probeerde op de agenten in te rijden. Zij konden nog net opzij springen en 1 van hen schoot naar de banden van de bestelwagen die later tot stilstand kwam. Niemand is gewond geraakt. Wat de man bezielde is nog niet duidelijk. Na de gewelddadige aanval op een Congolese man op de Grote Markt in Tienen begin vorige maand zijn 5 mannen aangehouden voor poging tot moord. Zij worden ervan verdacht het slachtoffer eerder al te hebben toegetakeld met een hamer. Het was al de 3de keer in zowat een jaar tijd dat de man werd aangevallen. Hij is een journalist en een criticus van het regime in Congo. Vermoedelijk werden de verdachten ingehuurd. Sport: de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, spelen tegen Polen in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Hermien van Beveren, jij volgt het in Leuven. Hoe staat het daar?
1: Het is nog altijd 0-0 terwijl rond dit moment de extra tijd van de eerste helft begint. En er komt wel wat extra tijd. 3 minuten, want er was een lange VAR-fase die leidde tot uiteindelijk een strafschop voor de Red Flames. Maar Tessa Willaert miste, of anders gezegd, de Poolse doelvrouw pakte. Nu uitkijken voor Polen wel, dat nog komt opzetten in de slotfase van deze eerste helft. Dus nog altijd 0-0. Jammer, want die gemiste vrije trap van Tessa Willaert even voorbij het half uur was dat. En de Red Flames hebben de beste kansen, maar zakken bij momenten ook wat te veel weg en laten Polen zo komen. Nu nog eens dreiging, maar Seinaven let goed op. Gevaar nog niet helemaal geweken. En even een scrimmage voor het doel van de Belgische doelvrouw, maar gevaar nu echt wel geweken. De Flames kunnen ontzetten en zo is het hier een aangename wedstrijd. Spannend, maar de Flames hebben dus de uitgelezen kans om op voorsprong te komen gemist door die gemiste strafschop van Tessa Willaert. En zo nog 0-0.
0: Dank je, Hermien. En in de hoogste voetbalklasse bij de mannen ontvangt Bever Lommel. Na een kwartier spelen is ze daar nog 0-0. Vanavond en vannacht regen, temperaturen tot 11 graden. Morgen is het meestal droog met opklaringen. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel is het eindelijk weer rustig, meldt de politie zo net. En dat na een bewogen dag met een vakbondsbetoging die relatief rustig is verlopen. Maar ook met heel wat jonge amokmakers. Het is niet duidelijk waarom zij op straat zijn gekomen. Maar ze hebben wel heel wat schade aangericht en het is meermaals tot een confrontatie gekomen met de politie. Zowat 110 mensen zijn opgepakt, onder hen heel wat minderjarigen. Het was hard tegen onzacht, vertelt Eva van Langendonk, die de hele dag in de hoofdstad was.
1: Een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. En op basis van wat ik heb gezien vandaag gaat dat over twee dingen eigenlijk. Enerzijds het materiële. Er zijn 4 bussen vernield. Deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid. En aan de andere kant was er het geweld onderling. Die ruilschoppers tegenover de politie. Vanaf de eerste seconde zijn die ruilschoppers eigenlijk beginnen uitdagen. Beginnen gooien met kasseien, met vuurpijlen, met stokken, met flessen. En de politie heeft daar heel snel heel hard op gereageerd met knuppels, met traangas en met waterkanonnen.
0: Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zo net aangekondigd. En zo lijken de sancties tegen Russische olie tijdelijk opgeheven. Uitleg door Thomas de Grave in de VS.
2: Het is een erg opvallende zet van Donald Trump om deze deal te sluiten met Rusland. En het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Want het is een groot politiek probleem voor hem op dit moment. Wanneer hij door dit land reist, merk je dat er heel veel mensen kwaad zijn. In de problemen komen ook door die hoge prijzen. Boeren met name, vrachtwagenchauffeurs. En dat leidt dan ook tot hogere prijzen van voedsel, van andere goederen. En dat is problematisch natuurlijk voor de president en zijn partij vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus naar beneden, wil dat nu ook doen met de hulp van Rusland. Maar er liggen op dit moment Amerikaanse sancties op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump nog een grote wet goedgekeurd daaromtrent. Dus de vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen en of dit veel verlichting zal bieden voor de Amerikanen en of die verlichting nog zal komen voor de tussentijdse verkiezingen.
0: De co-piloot die vorige week een vliegtuig van Fly Dubai probeerde te kapen, wilde dat toestel laten neerstorten in Israël. De man was geïnspireerd door de aanslagen in New York. Dat zegt toch de procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten. Stijn Verkruijsen.
3: De procureur-generaal van de Emiraten voert het strafrechtelijk onderzoek, want het vliegtuig is daar geregistreerd. En die procureur zegt nu dat de co-piloot uit Oman het vliegtuig wilde laten crashen op een drukke terminal van de Israëlische luchthaven Ben Gurion. Net zoals bij de aanslagen van 11 september wilde hij zoveel mogelijk slachtoffers maken. En hij had zich goed voorbereid door een paar keer diezelfde vlucht naar Tel Aviv te doen vooraf. Tijdens die bewuste vlucht op 30 september viel hij de kapitein dus aan met een brandbijl. Die heeft zich kunnen verdedigen en passagiers hebben de co-piloot uiteindelijk overmeesterd. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig aan de grond gezet in Saudi-Arabië, waar ook een onderzoek wordt gevoerd.
0: Ja, wie nood heeft aan een gesprek kan terecht op het nummer 1813 of op 1813.be. Aan de zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is er een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,6. De beving gebeurde op zowat 10 kilometer voor de zuidkust en kon gevoeld worden tot in de hoofdstad Panama stad. Er is ook een tsunami-alarm afgekondigd voor de westkust van Centraal- en Zuid-Amerika. De internationale luchthaven van Panama is gesloten en hier en daar is schade gemeld aan gebouwen en auto's. Sporten Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, spelen tegen Polen in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Hermien van Beveren in Leuven, de wedstrijd zit in de slotfase. Hoe staat het daar?
4: Nog altijd een 1-0 voorsprong voor de Red Flames. Een voorsprong die kort voor de pauze op het bord kwam toen Elena Dont slim in doel trapte na een mooie doorsteekpaas van Tessa Willaert. Willaert die zo haar penalty misser van even daarvoor recht zette. 1-0 dus bij de rust. Daar mochten de Flames blij mee zijn, want de Polen was de even knie. En na rust dan was het Polen dat een strafschop kreeg en miste. Nu kijken naar Tessa Willaert die de kans mist om er 2-0 van te maken. Polen miste dus ook een strafschop daarnet. Ook nog kansen voor Elena Dont, maar het blijft hier dus voorlopig 1-0 voorsprong voor de Red Flames.
0: En dank je, Hermien. En in de hoogste voetbalklasse bij de mannen ontvangt Beveren Lommel met nog een half uur te spelen, staat het daar 1-3. Vannacht regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen is het meestal droog met opklaringen. Hier en daar een bui. Temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. En zo lijken de sancties tegen Russische olie plots opgeheven. Uitleg door Thomas de Graven in de VS.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: In het Museum voor Schone Kunsten in Gent opent morgen een tentoonstelling met bijna 250 werken van Jenny Montigny. Zij was een impressionistische kunstenaar uit Gent en een leerling van Emil Claus. Montigny had vooral oog voor het dagelijkse leven.

0: Curator Marianne Sterks.
1: Waar Klaus het licht vindt, vindt Jenny Montigny het licht en het leven. En dat is haar fascinatie voor dat licht in alle seizoenen, ieder moment van de dag. En daarnaast de fascinatie voor het menselijke leven, de menselijke aanwezigheid, de menselijke figuur, het alledaagse. Dat ze rond zich ziet, dat ze heel aandachtig observeert en met heel veel empathie, met heel veel leven ook.
0: Sport Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben met 1-0 gewonnen van Polen in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Hermien van Beveren.
2: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing...
0: Ja, je hoort dat dat niet het verslag is, dat is dan voor 12 uur. In de hoogste voetbalklasse bij de mannen is Lommel met 1-3 gaan winnen bij Bever. Onder meer dankzij 2 doelpunten van de Nederlander Konadu. Lommel klimt zo naar de 8e plaats in de stand. Bever is 10e. Het weer vannacht regen van de kust naar de Ardennen en tot 13 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met hier en daar kans op een bui. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Begint bij luisteren.
4: Radio 1.
5: Here we go. Are you ready?
6: Grijze Femming.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabris. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump vanavond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. En zo lijken de sancties tegen Russische olie plots opgeheven. Uitleg door Thomas de Grave in de VS.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: En de Oekraïense president Zelensky reageert ontgoocheld. Hij noemt het een zwakke beslissing van Trump. Poetin financiert zijn oorlog tegen Oekraïne en met de opbrengst van olie in deze deal, zegt Zelensky, zal leiden tot nog meer terrorisme. Aan de zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is er een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,6. En die was voelbaar tot in de hoofdstad, Panama-stad, wat 200 kilometer verderop. Gebouwen begonnen te trillen en mensen liepen in paniek de straat op. Er is voorlopig geen nieuws over slachtoffers, wel over schade aan gebouwen en auto's. De internationale luchthaven is gesloten en er was ook een tsunami-alarm, maar dat is intussen ingetrokken. Panama ligt langs de zogenaamde Ring van Vuur aan de Stille Oceaan. Dat is een boog van breuklijnen met de meeste en zwaarste aardbevingen ter wereld. De Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen, hebben met 1-0 gewonnen van Polen. Dat was een wedstrijd in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Het verslag is van Hermien van Beveren.
2: Een kleine zege dus voor de Red Flames die zeker nog niet klaar zijn met Polen. Elena Dont en Tessa Willaert waren aanvallend de hoofdrolspeelsters. Eerst miste Willaert een strafschop, maar op slag van rust lag ze met een doorsteekpaas aan de basis van de 1-0 van Dont. Na de pauze dan miste de Poolse sterspeelster Eva Pajor een penalty. In het slot kregen de Flames dan nog grote kansen om de voorsprong te vergroten. Dont tot 2 keer toe en vooral Tessa Willaert die de kans op de 2-0 miste. 1-0 is zo de kleine bonus waarmee België dinsdag aan de terugmatch in Polen begint.
0: Ja, een Red Flame. Elena Dont kon dus 1 keer scoren, het enige doelpunt. Zij is tevreden.
3: Ik denk dat we heel blij mogen zijn. We hebben hier 1-0 gewonnen. Maar het is nog niet gedaan, dus we moeten op naar volgende week. Maar we mogen wel even genieten van dit moment.
0: In de hoogste voetbalklasse bij de mannen is Lommel met 1-3 gaan winnen bij Bever. Onder meer dankzij 2 doelpunten van de Nederlander Konadu. Lommel klimt zo naar de 8e plaats in de stand. Bever is 10e. En in het Museum voor Schone Kunsten in Gent opent morgen een tentoonstelling met bijna 250 werken van Jenny Montigny. Zij was een impressionistische kunstenaar uit Gent en een leerling van Emile Claus. Montigny had vooral oog voor het dagelijkse leven, zegt curator Marian Sterks.
4: Waar Claus het licht vindt, vindt Jenny Montigny het licht en het leven. En dat is haar fascinatie voor dat licht in alle seizoenen, ieder moment van de dag. En daarnaast de fascinatie voor het alledaagse, dat ze rond zich ziet, dat ze heel aandachtig observeert en met heel veel empathie.
0: Ja, die expo loopt tot 10 januari. Vannacht veel regen en tot 13 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met hier en daar kans op een bui. Temperaturen tot 16 graden. Zo vrijdag 9 oktober zit erop. Een goede nacht. Here we go. Are you ready?

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft Amerikaanse president Trump de voorbije avond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. De sancties tegen Russische olie lijken zo ineens opgeheven. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft al ontgoocheld gereageerd. Hij noemt het een zwakke beslissing van Trump. Poetin financiert zijn oorlog tegen Oekraïne met de opbrengst van olie, zegt Zelensky. De zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,6. De beving was voelbaar tot in de hoofdstad Panama-stad, zo'n 200 kilometer van het epicentrum. Er is voorlopig geen nieuws over slachtoffers, maar er wordt wel veel materiële schade gemeld. Onder meer aan gebouwen en auto's. De luchthaven in de hoofdstad is ook gesloten. En er was ook even een tsunami-alarm, maar dat is intussen ingetrokken. Panama ligt langs de zogenoemde ring van vuur in